0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Middag.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaard gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaard gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaard gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in midden.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaard gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister, connect. Luister, connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije 2 maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege een natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Voorden en tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Voorden en Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking over wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en tussen Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

0: Met Connect ben je overal thuis.
1: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
0: Connect, overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatenstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De extra reistijd is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten. Radio.

0: heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook die is daar dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maxima tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maxima rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file vanaf afrit Leerdam is je vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer file vanaf afrit Beek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is...

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 4 kilometer file door de grenscontroles. Kwartier vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de grens en Duiven. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 8 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Worselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud tot aan de grens. 10 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Want bij Apeldoorn Noord zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 7 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor knooppunt Empel nog 12 kilometer file. De vertraging neemt af, is nu nog een kwartier. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op een kwartiertje vertraging bij Duiven op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen. File staat bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Rijden door richting de Duitse grens. Nog eens 10 minuten vertraging door de controles. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Connect. Je luistert naar Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malde ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalists Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier op onthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer.
3: Dit is Connect.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de grens ook 10 minuten oponthoud. En de andere kant op is de vertraging ook 10 minuten. En verder sta je in de file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8:00 zorgen live muziek, DJ's en optredens voor een feestelijke sfeer op de plek.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files in de regio Gelderland. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Albert Waterberg. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een kwartier. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. 5 kilometer file en ook bij 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht. Bij Hoenderloo 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files in Gelderland op dit moment. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. Ook nog een vrachtwagen met pech op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, ter hoogte van Elspeet. De rechterrijstrook is ook daar dicht en de vertraging zelfs een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Door problemen met de camera's, daar is de spitsstrook dicht, ter hoogte van Hoenderloo. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files op het moment in Gelderland. Op het begin de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging nog wel een klein kwartier. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar stond ook een vrachtwagen met pech. Hier voor Elspeet. Ook hier zijn alle rijstroken weer vrij. Vertraging nog 20 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. Bij problemen met de camera's, daar is de spitsstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg nog 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een pechgeval. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. De A50 Arnhem richting Apeldoorn voor afrit Goenderlo 10 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht door problemen met de camera's. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en Elde 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files die er nog staan in Gelderland, die worden nu snel korter of lossen op. Deze oponthoud zien we nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Oosterbeek en Waterberg nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: De Velperdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect. En het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.
2: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
1: Tristan Scholten, Martin en Irene. We zijn met z'n drieën aanwezig voor u. En wat gaan we doen in Kijk op de Samenleving? Zo dadelijk ontvangen we als gast van de week Marieke van Kessel. Zij is projectleider van de Gelderse Dag die op 26 september wordt gehouden. En zij is projectleider namens de provincie Gelderland die dat natuurlijk mede organiseert. Daarnaast hebben we de pennenstreken van Trudy Korthuis in het eerste uur. En een terugblik op het interview wat Tristan had met Kirsten Doornbos over Museum Arnhem. Die heeft een speciale actie dat mensen hun eigen kunstwerk rondom het thema kleur kunnen inleveren. En mogelijk als ze worden uitgekozen, dan wordt het ook daadwerkelijk in het museum tentoongespreid. In het tweede uur hebben we de nieuwe kijk op de nieuwe samenleving, waarin Mariette Wiegink te gast is bij Natasja Jansen over bodemliefde. En zij is bij de groentetuin op het terrein van Royal Eikelkamp in Giesbeek daarvoor. Daarnaast nog cabaret, de pennenstreek, die hadden we al, en infotheek in het tweede uur allemaal. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. En hier zijn Luna en Rousseau met hun Voorbestemd.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: En dat is deze week Marieke van Kessel. Zij is projectleider namens de provincie Gelderland van de Gelderse Dag, die op 26 september wordt gehouden. Goedenavond, Marieke.
2: Een hele mooie avond.
1: Van harte welkom in onze uitzending. Fijn dat je er aanwezig bent.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens even kijken. De Gelderse Dag, misschien niet voor iedereen een bekend begrip. Wat is dat precies?
2: Nou, het is ook nog redelijk jong. Vorig jaar is het gestart, op initiatief van provincie Gelderland. Eigenlijk de commissaris van de Koning en de gedeputeerden die zeiden, we vinden het belangrijk dat er ontmoeting ontstaat in onze provincie. Dat mensen elkaar gewoon zien en maar ook zien wat er gebeurt en wat op verschillende plekken allemaal verschillende activiteiten zijn. En dat er eigenlijk, dat men veel ziet zeg maar in de eigen omgeving, maar misschien een stapje verder nog niet precies weet wat er allemaal plaatsvindt en wat er achter bepaalde gesloten deuren plaatsvindt. Dus zeiden ze, dan willen we dat het gaat gebeuren. En dan maken we daar een Gelderse Dag van.
1: Oké.
2: En zo geschieden. Dus vorig jaar voor de eerste keer.
1: Ja, precies. Dat was de vorig jaar. Ja, en de provincie Gelderland nam daarvoor het initiatief. En hoe zijn ze toen verder te werk gegaan? Want ja, zo'n grootse dag is niet gelijk gerealiseerd, denk ik.
2: Nee, zeker niet. En dan moet je natuurlijk kijken naar welke mensen zijn er allemaal, welke organisaties zijn er allemaal in Gelderland die ook zo'nzelfde doel nastreven. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk heel wat Gelderse organisaties zoals de Gelderse Sportfederatie of de Gelderse Landschappen en Kastelen. Maar ook Rijnbrink, zij zijn verbonden aan de bibliotheken. Dus allemaal van die organisaties die wel dat breed zichtbaar zijn en ook hetzelfde doel hebben. Die zijn dan allemaal aangesloten. En van daaruit zijn we gekeken, oké, wat is belangrijk? Hoe kunnen we kijken hoe die bezoeker, wat die nodig heeft? Mm-hmm. En hoe we organisaties, locaties kunnen laten aansluiten. En vorig jaar was het een eerste keer en boven verwachting goed bezocht. Dus werd er een tweede keer gevraagd.
1: Ja, en je zegt al, het werd goed bezocht. Maar hoe is die dag verlopen? Kun je eens een paar hoogtepunten noemen van vorig jaar?
2: Vorig jaar? Ja. Nou, het was sowieso mooi weer. Dat scheelt al heel veel natuurlijk. Want alle organisaties die een programma hebben, die hebben vaak een buitenprogramma gecombineerd met binnen. En als het slecht weer is, dan moet je naar binnen. En dat is natuurlijk altijd minder leuk. Helemaal omdat je zulke mooie natuur hebt ook in het Gelderse. Ja, ik kan een beetje vertellen hoe mijn dag was. Want er zijn zoveel verschillende activiteiten geweest. Maar
1: misschien is dat leuk om even vanuit jezelf erover te vertellen. Zeker, ja.
2: Ik begon vorig jaar met een ontbijtje bij een boerderij, op een zorgboerderij, in de stal. En dat was een hele leuke ontmoeting, omdat we ook allemaal mensen die daar voor de dagbesteding waren, kwamen om te vertellen wat ze daar deden. Maar je kon ook activiteiten meehelpen. Mm-hmm. En natuurlijk het leuke was dat je gewoon echt tussen de koeien zat te ontbijten. En dat alle producten ook vanaf de boerderij of vanuit de regio kwamen. Dus dat was al gelijk een heel leuk begin.
1: En je zat in de stal, zeg je net. Kreeg je vers gemolken melk bij het ontbijt? Of?
2: Ik kreeg heerlijke eigen thee, weet ik nog. Ik kreeg verse melk. Mm-hmm. Ik kreeg verse eieren. En de rest was uit de lokaal zeg maar gekocht om ook broodjes mee te gaan beleggen en brood en dergelijke.
1: Ja.
2: En ik heb daar ook inderdaad nieuwe mensen ontmoet. En ik zag ook dat daar een ontmoeting ontstond tussen de mensen die daar normaal gesproken hun dagbesteding doen. En mensen die gewoon altijd een keer langs rijden, langs fietsen en denken, leuke boerderij, maar je gaat niet zomaar een erf op.
1: Nee, precies. Het was dus eigenlijk ook een open dag voor die boerderij dan.
2: Ja.
1: En is dat een dagvullend programma dan dat ze daar hebben? Of was dat een deel van de dag en ging je daarna weer verder naar een andere locatie?
2: Het was een deel van de dag en toen ging ik snel weer ook naar. Ik wilde heel veel locaties bezoeken natuurlijk vorig jaar. Dus vorig jaar heb ik niet alle programma's helemaal afgemaakt, maar wel een beetje te snuiven en te proeven van de verschillende locaties. Mm-hmm. Ben ik nog bij Rosette geweest in de bibliotheek. Die heeft dit jaar ook weer een mooi programma. Vooral een kinderprogramma was dat.
1: Mm-hmm.
2: Het was gewoon een kindermaakprogramma. Rosette in Arnhem inderdaad. Mm-hmm. ben ik in de kartbaan bij Duiven geweest. We zijn geweest karten. Heel bijzonder, omdat je dan op een andere manier ook uitleg krijgt over hoe het dan gaat met repareren en dergelijke. Dat was echt ook een hele leuke activiteit. En ben ik naar Lobit geweest. Mm-hmm. Naar een buurthuis die activiteit had en die meer liet weten over wat er bijvoorbeeld allemaal in de geschiedenis van het dorp zelf.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Heb ik bezoekjes gebracht aan bibliotheken nog. Verder in Didam, weet ik me te herinneren. En ben ik laatst nog een stukje langs Papendal gegaan. Die hadden een sportactiviteit en een rondleiding achter de schermen bij Team NL. Dus ja, dat was echt een behoorlijke dag.
1: Nou, ik denk dat het 's avonds ook mooi geweest was. Maar dat geeft wel aan hoe gevarieerd het is. Hè? En wat de mogelijkheden zoal zijn van zo'n dag.
2: Yeah.
1: Hè? Dat je niet in een bepaalde richting alleen maar hoeft te denken. En ja, laten we wel zijn, Gelderland is de grootste provincie. Dus wat is daar niet allemaal te doen en te bekijken?
2: Ja. Yeah. Nou ja, en dat opent dan ook weer je ogen om dan weer andere organisaties uit te nodigen om dit jaar weer mee te doen. Om te kijken naar die toch misschien toch meer bedrijven kunt strikken die het leuk vinden om, om iets te laten zien wat er bij hen in de keuken gebeurt.
1: Ja, precies. Want je zei al van het was best een groot succes al voor de eerste keer. Maar zijn er op grond van jullie bevindingen nog aanpassingen geweest verder voor aanstaande maand?
2: Ja, we hebben één belangrijke keuze gemaakt. En dat heeft alles te maken met vorig jaar hadden we een ontbijt. En dan kijk je bij als losse activiteiten.
1: Mm-hmm.
2: En het ontbijt was echt ontstaan om die ontmoeting ook aan tafel goed te kunnen laten plaatsvinden.
1: Ja.
2: En die activiteiten, die zijn we dan vaak wat solistischer. Omdat je dan iets doet, maar dan kan je wel contact hebben met mensen. Maar toen dachten we van nou, dan willen wij om ons doel goed voor elkaar te krijgen. En dat ontbijt en die activiteit bij elkaar voegen. Dat je niet altijd hetzelfde meemaakt.
1: Mm-hmm. Er komt bezoek als ik het zo hoor, Marieke.
2: Ja, dat zijn de leuke dingen van een telefonisch interview altijd. Hè? Dat je
1: verrast wordt.
2: Ik dacht, ik ga niet. Oké.
1: Maar zegt van dus er waren wat aanpassingen dat we het ontbijt wat meer koppelen aan de activiteit, als ik je goed gehoord heb.
2: Exact.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay, dus
2: en daarmee heb je voor elke bezoeker eenzelfde soort activiteit en ook eenzelfde soort manier om ervoor te zorgen dat je dat de beleving gelijk is.
1: Ja, nee, oké, duidelijk.
2: Ja.
1: Dat heeft allemaal geresulteerd in wat er op 26 september op die zaterdag op het programma staat. We gaan het daar straks even over hebben. Maar we luisteren eerst even naar muziek van Rob de Nijs samen met Sharon Kips. Zomer in Gelderland.
0: Met de zomerzon en veel muziek. Dit is Connect. Ook in de zomer. Overal thuis.
3: Overal thuis.
4: Laat de rivieren door het landschap stromen.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: En onze gast is Marieke van Kessel. Zij is projectleider voor de Gelderse Dag namens de provincie Gelderland. En Marieke, we hebben zojuist gehoord wat zo'n Gelderse Dag inhoudt. Jullie hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan en vervolgens een volgende dag georganiseerd. Hoe gaat de dag eruit zien op 26 september?
2: Nou, het begint met eigenlijk de grootste ontbijtplank van Nederland. Want we hebben iets heel bijzonders aan te kondigen.
1: Mm-hmm.
2: Dat vorig jaar hebben we al die ontbijtjes gedaan.
1: Ja.
2: En dit jaar gaan we allemaal hetzelfde brood eten. Van graan van Gelderse akkers. Pitten vanuit Gelderland. Dus we hebben alle ingrediënten bij elkaar gezocht om met elkaar Gelders brood te gaan eten. En dat doen we allemaal op een andere plek in de provincie.
1: Mm-hmm.
2: Zo'n 150 tot 200 verschillende plekken. Maar we eten hetzelfde brood en delen de verhalen met elkaar. Dus dat is een heel belangrijk nieuw ding. Dus we starten allemaal met een heerlijk Gelders broodje.
1: Ja, dat zorgt toch voor die verbinding, denk ik. Hè? Ook al zit niet iedereen aan precies dezelfde tafel.
2: Exact. En dan heb je ook iets van, ja, het is een nieuw brood. Niemand heeft het ooit geproefd. Heb je gelijk ook een mooi gespreksonderwerp.
1: Mm-hmm.
2: En ook de bewustwording van lokaal eten. Hè? Dus de lokale producten die gebruikt zijn om het brood te maken.
1: Mm-hmm. Ja, precies. En dat krijgen mensen dan ook een uitleg tijdens dat ontbijt van het is dit brood en er zitten die producten in. Het is van eigen bodem.
2: Ja, exact. Ja, dus daarmee wordt het ontbijt gestart met een toast op een mooie dag.
1: Ja, ja.
2: En na al die ontbijtjes, en het kan op heel verschillende momenten, hè, want je kunt om 7 uur 's ochtends misschien een ontbijt hebben. Maar het kan ook pas voor de laters een brunch zijn tussen 12 en 1 of iets dergelijks.
1: Oh, dat is naar eigen keuze.
2: Kan,
1: ja.
2: Ja. Okay. Ja, dus we hebben alle locaties de mogelijkheid gegeven om zelf te kijken naar wanneer ze dat ontbijt zouden willen hebben en welke doelgroepen ze dan ook in huis willen hebben.
1: Mm-hmm.
2: En dan daarna vervolgens dan die activiteit achter te organiseren. En dat gaat ook echt alle kanten op. Dat kan een kijkje achter de schermen, een rondleiding zijn, maar ook een voorstelling of een doelactiviteit of een maakactiviteit. Dus dan is het eigenlijk de activiteit gewoon middagvullend.
1: Ja, ja, ja. Onder de noemer kijkje bij, hè?
2: Ja.
1: Een kijkje nemen ergens. En zou je eens een paar voorbeelden kunnen noemen van misschien wat activiteiten binnen onze uitzendregio, maar misschien ook wel juist daarbuiten daarnaast?
2: Jazeker. In Arnhem bijvoorbeeld kan je een kijkje nemen bij Burgers Zoo. En die kaarten die zijn nog niet op de website, maar die komen binnenkort beschikbaar. Dus reserveer dan je tickets, want die zijn denk ik heel snel weg. Als ik het heb over Lingewaard, dan is bijvoorbeeld het klooster.
1: Ja, ja, in Huissen.
2: In Huissen is een locatie die te bezoeken is en waar activiteiten zijn. Duiven, een buurtcentrum die een activiteit heeft.
1: Oké.
2: Ga ik even jullie de regio langs, hoor.
1: Ja, graag.
2: In Renkum zijn er ook verschillende locaties. Ik denk een stuk of 7 of 8 of zo. In Arnhem ook iets van 10, denk ik, die deelnemen. En dat gaat vanaf iets met natuur, een landschap, tuinen bekijken, tuin lage oorsprong, maar ook andere activiteiten in sport.
1: Ja.
2: Papendal doet natuurlijk ook weer mee. Mm-hmm. Bij Vitesse gaan we ook iets leuks doen, is ook op Papendal. Sport, muziek. Activiteiten. Oh, dit is in Rosette dit jaar is er een ontbijt, maar dan wordt het muzikaal ontbijt. Er wordt helemaal muzikaal omlijst. En dan kan je daarna kiezen naar verschillende activiteiten die je kunt doen. Dus dat is ook een middagvullend programma. En alles is gratis. En
1: de dierentuin?
2: Alles is gratis. Dus alle activiteiten die zijn gratis te bezoeken. En we hebben nu ook, sinds vandaag mochten we die ook aankondigen, Bobbelweer, het nieuwe attractiepark. in de Achterhoek. Van Olivier bij Bommel en Tom Poes. Die hebben ook een mooie activiteit.
1: Ach, wat leuk. Ja. Ja.
2: Ja.
1: En als we eens even buiten onze regio kijken, kun je een paar activiteiten noemen?
2: Bijvoorbeeld in Tiel, het Flipje Streekmuseum Tiel, zijn workshops in het museum in combinatie met een mooi ontbijt.
1: Mm-hmm.
2: Ga ik even verder kijken naar bijvoorbeeld verder de Achterhoek in. Geitenboerderij in Winterswijk.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan je heerlijk zelf eerst de geiten melken. En dan kan je daarna aan het ontbijt en krijg je daar nog meer uitleg over de geitenboerderij.
1: Nou, dat noem ik nog eens interactief, zeg.
2: Ja. het gaat echt alle kanten op. Dat is ook het hele leuke aan die hele dag.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: het is heel divers inderdaad, als ik
2: het
1: zo hoor.
2: Het is heel divers. Ik denk dat we nu zo'n 150 activiteiten hebben, 150 locaties waarbij we iets te doen hebben en een ontbijt. En sommige locaties die combineren het ook. Dus bijvoorbeeld bij een stormgemaal heb je eerst een ontbijt en dan ga je vervolgens naar een andere locatie dicht in de buurt en ga je daar een activiteit doen. Omdat natuurlijk niet elke locatie geschikt is
1: voor beide.
2: Om alles bij elkaar te doen. Maar dan is het op loopafstand van elkaar.
1: Ja.
2: En zo bijvoorbeeld ook de bloementuinen van Appeltern gaan op die manier. Kan je en de tuinen bezoeken met een rondleiding. Maar ook bij de buren een ontbijtje doen.
1: Oké. Okay. Het is enorm gevarieerd, divers. Zijn er nog organisaties die zich ook kunnen aanmelden? Of zeg je van nou, we hebben nu al wel zoveel. Dit is wel genoeg zo eigenlijk voor die dag.
2: Nou, we hebben niet genoeg. En ik vind vooral de diversiteit leuk. Dus als je dit hoort en je denkt, nou, ik heb hele leuke ideeën. Mm-hmm. Deel ze dan ook vooral. Ook als je denkt van, nou, deze locatie moet echt meedoen. En je kent die mensen, ook helemaal leuk en prima. Dan willen we ze graag contacten en kijken naar om het aanbod nog diverser en te maken voor iedereen. Dus graag.
1: Ja, dat kan nog steeds inderdaad.
2: Ja.
1: En waar moeten mensen dan zijn? Waar kunnen ze terecht?
2: Op degelderzedag.nl.
1: Mm-hmm.
2: En of mailen naar degelderzedag@gelderland.nl.
1: Oké, okay, ja. En voor de bezoekers. Dan is mijn eerste vraag eigenlijk, zijn dat alleen bezoekers uit Gelderland of mogen mensen ook buiten de provincie komen?
2: In basis is de bedoeling dat het is voor de inwoners van Gelderland.
1: Oké, okay, duidelijk.
2: Maar daar wordt natuurlijk niet op gecontroleerd. Je moet niet je paspoort laten zien. want het staat trouwens ook niet op je paspoort. Maar
1: nee, precies.
2: Nee.
1: Dus dan,
2: Maar het is met als doel gewoon om de mensen in Gelderland dat te kunnen laten beleven.
1: Ja, en,
2: maar sommige dingen liggen ook op een grensgebied. Dus al Bommel ligt natuurlijk heel op een grensgebied. Dan zal vast wel zijn dat er ook wel mensen uit Brabant misschien komen. Maar ja, het gaat allemaal over buren en ontmoeting. Dus dat daar helemaal niet moeilijk over.
1: Maar ja, inderdaad. Ja. Het doel aan zich is mensen uit Gelderland elkaar te laten ontmoeten, elkaar leren kennen. En die aanmelding, meld je dan aan voor één specifieke locatie waar je ontbijt en activiteit krijgt? Of kun je, net als wat jij vorig jaar deed, ook verschillende dingen ondernemen?
2: Wat ik vorig jaar deed, dat kon sowieso niet. Want ik ging natuurlijk overal maar heel even kort kijken. Ja. Maar de bedoeling dat je één locatie kiest, oftewel één activiteit. En vaak is het op éénzelfde locatie.
1: Ja.
2: Of het is één activiteit die gesplitst is over twee locaties. Maar dan reserveer je nog steeds één ticket.
1: Okay.
2: En dat kan je dus doen voor jezelf, voor je familie, voor je vrienden. En dan gewoon lekker met elkaar op pad gaan en je laten verwonderen.
1: Oké, okay. En mensen kunnen zich dus ook weer via de website daarvoor aanmelden. Hè? En dat kan nog, als ik het goed begrepen heb, tot zaterdag, hè, de 16e.
2: Voor de locaties die willen deelnemen, die kunnen zich tot zaterdag melden. Alle bezoekers die kunnen hun plekje reserveren op de website. Dan ga je eerst naar de kaart of naar de lijst. En dan kijk je naar wat er bij jou in de buurt is. Of juist niet.
1: Mm-hmm.
2: Lekker ergens een keer een andere plek ontdekken.
1: Dat ga je uit.
2: En dan klik je gewoon op reserveer je ticket. En dan kan je vanuit daaruit je tickets reserveren voor elke plek. De eerste locaties zijn ook al vol geboekt. Dus dat is ook natuurlijk positief. Maar er komen ook nog nieuwe locaties bij. Dus komt er ook weer ruimte bij om mensen weer te kunnen ontvangen. En je kunt dus tot de dag van tevoren nog aanmelden. Om een plekje ergens te kunnen reserveren. Daar zit geen deadline op. Nee,
1: duidelijk.
2: Nee, het gaat er vooral om dat we gewoon lekker met elkaar aan tafel gaan zitten en iets gaan ontdekken van de provincie. En ik denk, ik ken niet het hele programma helemaal uit mijn hoofd, maar eigenlijk bijna wel. Er is zoveel verschil in activiteit en zoveel trots ook soms vanuit verschillende streken, dat sommige dingen vanuit de Betuwe echt helemaal Betuws aangepakt worden met allemaal Betuwse producten of zelfs een Betuwse bloemschikkerij met alleen Betuwse takken en weet ik veel wat. Dus het is echt heel leuk om te zien hoeveel enthousiasme er is en wat er allemaal aan energie ingestoken wordt door de organisaties om leuke programma's voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat hoor ik. Tot slot, eigenlijk hoef ik het misschien niet te vragen, want ik denk dat dat wel goed komt hoor, maar wanneer is de dag voor jou geslaagd?
2: Voor mij is de dag geslaagd als we hele mooie ontmoetingen hebben plaatsgevonden overal. En ik denk dat de dag op zich geslaagd is als alle deelnemers daar ook een positief gevoel bij hebben. En we wellicht op kunnen gaan naar een volgende editie. Maar eerst maar eens dit gaan doen.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Maar laten we afspreken dat als er een volgende editie komt, dat we elkaar weer spreken.
2: Nou, ik ben benieuwd waar jij naartoe gaat eigenlijk.
1: Ja, ik zou nog geen keuze kunnen maken, want het is wel zo enorm uitgebreid dat de keuze is reuze, zou je willen moeten zeggen.
2: Dus ja. Eerst maar je hebt even, nog even, dus dat scheelt.
1: Ja, ik hoor dat we nog even hebben en eens even op die website kijken. Want wat ik al zeg, onze provincie is enorm groot. We kunnen van hot naar her en bij Flipje van Tiel wat bramenjam gaan eten tot aan in de Achterhoek de geiten gaan melken. Dus dat is, daar moeten we eens eventjes over nadenken, maar het klinkt allemaal heel aantrekkelijk.
2: Nou goed.
1: Marieke, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview en alvast bij deze een hele fijne dag op 26 september.
2: De Gelderse dag. Merci en dank voor de uitnodiging.
1: En wij sluiten af met de Various Artists met, dat wordt het waarschijnlijk wel, hè? A Perfect Day.
3: Just a perfect day, drinks sangria,

0: De pennenstreken van Trudy.
1: En we gaan eens kijken wat Trudy in het verre verleden deed op zo'n perfect day. Het is al lang geleden, maar het gebeurde staat in mijn geheugen gegrift. Liften was in die tijd ook al een riskante bezigheid. En daarom werd het niet alleen streng verboden door de schoolleiding, maar ook door onze ouders. De angst om betrapt te worden was dan ook voortdurend aanwezig. Van grote afstand probeerden we te zien of de chauffeur ons al dan niet bekend voorkwam. Zo ja, of hij bij twijfel... En of bij twijfel staken we onze duim niet op, hoor. Met het oog op onze eigen veiligheid liften we altijd met z'n tweeën. Soms kwam er een lijkwagen voorbij en dat betekende geluk. Dat geluk ontleende ik persoonlijk aan het feit dat ik er zelf niet in lag, maar de meiden dachten daar anders over. Het zien van een lijkwagen beloofde ons een heel fijne lift. Omdat we nogal eens een lijkwagen signaleerden, geloofden we daar maar al te graag in. Op een warme zomerdag stonden we met 5 meiden langs de weg, toen er weer een lijkwagen langskwam. Dus we hadden de wind weer flink in de zeilen, overtuigden we onszelf. En waarachtig, het zat ons mee, want we stonden er nog maar net toen er daarna een bestelbusje stopte. We konden alle 5 een heel eind mee rijden, deelde de chauffeur ons mee. Hij stapte uit, opende de achterdeuren van de bus en nodigde ons uit om in te stappen. De wagen bleek gedeeltelijk gevuld met bruine kartonnen dozen. Daarop waren echter geen aanwijzingen te vinden die ons iets vertelden over de inhoud. De man kon ons op geen andere plaats bieden dan op die dozen. Het alternatief was de laadvloer. En gezien de lange rit die we voor de boeg hadden, was dat geen optie. We zochten allemaal een plekje uit, waarbij we door de stapeling van de dozen ook nog steun in de rug hadden. De chauffeur sloot de deuren, startte de wagen en daar ging de kluit. Naarmate de rit vorderde, werd het zitten op de dozen comfortabeler. Het begon er steeds meer op te lijken dat we op zachte banken zaten in plaats van op volgepakte dozen. En we vroegen ons af welke inhoud ons in dit gemak verschafte. Toen we bijna aan het einde van de rit gekomen waren, merkten we bij het opstaan dat de dozen zich helemaal gevoegd hadden naar ons lichaam. Omdat deze slechts dichtgevouwen waren en wij onze nieuwsgierigheid niet meer konden bedwingen, maakten we er een paar open om de inhoud te bekijken. De dozen bleken gevuld te zijn met pakjes roomboter. Nou ja, voor zover er nog van pakjes te spreken viel. Want het waren vormeloze kluiten die aan alle kanten uit de verpakking blubberden. Aanvankelijk schrokken we ons wezenloos. Want de chauffeur had ons zo'n fijne lift gegeven. En nou was die goede ziel door ons toedoen waarschijnlijk in een lastig pakket gebracht. Maar de schrik maakte al snel plaats voor hilariteit. Vermoedelijk wist de man zelf niet eens wat hij vervoerde. Als hij het geweten had, zou hij ons uiteraard niet op die dozen hebben laten zitten. Vooral niet op zo'n warme dag. De chauffeur had gedurende de rit niets van de consternatie gemerkt. Want zijn cabine was volledig afgesloten van de laadruimte. In de scheidingswand zat slechts een piepklein raampje. Toen we op de plaats van bestemming waren, stapten we uit de wagen en vroegen voor de vorm aan de chauffeur wat we hem schuldig waren. Met een achterloos gebaar wuifde hij onze vraag weg. En wij bedankten hem voor de fijne rit en vervolgden onze weg.
2: Wow.

0: night of 55 years down the road.
1: Alex Warren op Connect and Carry You Home.
2: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
1: Museum Arnhem richt zich op ruim 7 miljoen Nederlanders. Die 7 miljoen richten zich in hun vrije tijd op schilderen, haken, boetseren, fotograferen, borduren of andere creatieve activiteiten, als ze maar wat maken. Voor de tweede maaktentoonstelling is het museum op zoek naar creatieve mensen. En jouw kunst kan binnenkort hangen in de tentoonstelling. Tot en met zondag kun je je kunst nog opsturen, dus je hebt nog even. Ik sprak daarvoor eerder met Kirsten Doornbos van het museum. Zij vertelde waarom de maaktentoonstelling wordt georganiseerd.
3: Het was eigenlijk omdat wij merkten van, en wat je al zei, er zijn 7 miljoen vrije tijdsmakers in Nederland, maar eigenlijk zien we daar niet zo heel veel van terug in musea. En voelen sommige vrije tijdsmakers ook wel, ja, zeker de afstand of drempel op het museum. Ja. We gingen dat dus verder onderzoeken. Hoe kunnen we die verbinding misschien nog iets aanwakkeren? En zo is Maak dus eigenlijk ontstaan als project. En daar is dus afgelopen voorjaar de eerste tentoonstelling uit voortgekomen. En nu voor de tweede keer.
1: Ja, 7 miljoen Nederlanders, dat is best wel veel. Maar wat die 7 miljoen mensen doen, dat is heel breed, hè?
3: Klopt, dus het is onderzoek geweest van LKCA, van de Cultuurmonitor. Het gaat echt over mensen die in hun vrije tijd muziek maken of toneel spelen of kunst maken. Dus dat is echt een heel brede groep. Maar er is natuurlijk ook een heel groot deel mensen die echt met kunst ook bezig is. In de zin van die schilderen of tekenen of hout bewerken, borduren, haken, breien, kleding maken. Noem het maar op.
1: Potten bakken.
3: Ja, ik wou zeggen, dat kan inderdaad zeker ook nog. Er zijn natuurlijk genoeg creatieve mensen, wat je al zegt, die heel graag maken in hun vrije tijd. En naar die mensen inderdaad, daar willen we graag wat meer de verbinding mee opzoeken.
1: Ja, het is de tweede keer dat jullie dit organiseren. Hoe is die eerste keer bevallen?
3: Heel goed, dat was echt heel bijzonder. En dat was ook voor ons spannend. Voor het eerst natuurlijk een soort open oproep voor een tentoonstelling met vrije tijdskunstenaars. Dus stuur je werk maar op. En daar hadden we niet van verwacht dat er zoveel reacties binnen zouden komen. Het waren er geloof ik meer dan 1000. Dus dat was ook best wel moeilijk om daar uiteindelijk een selectie van te maken. Want het liefst zou je alles willen zien.
1: Ja.
3: Daar was helaas geen plek voor. Dus dat hebben we uiteindelijk. Waren we aangenaam verrast door wat er allemaal voor reacties binnenkwamen, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Jullie zijn ook echt op zoek, hè? Dat zei je eerder ook in het voorgesprek, op zoek naar de verbinding tussen museum en maker. Want het is ook wel kunst dat je niet zo snel ziet in een museum, zei je eerder.
3: Klopt, nee. Want daarom zegt de vrije tijdsmakers, het zijn geen professionele makers. Dus nee. Het zijn echt mensen die in hun vrije tijd voor kunst maken. En dat is toch vaak iets wat dan of in een werkkamer of misschien zelfs studio of gewoon in huis blijft. Maar dat is niet kunst die vaak wordt tentoongesteld of misschien zelfs heel veel verder wordt gedeeld dan echt de intieme kring aan mensen. Dus het is ook een beetje onzichtbare kunst, om het zo te zeggen. En dat maakt het ook heel erg bijzonder aan maken. Dat je dan ook dat in een museum kunt delen met heel veel mensen. En dat ook heel veel bezoekers van het museum daarmee in aanraking komen. Dit jaar thema kleur bekennen. Kun je eigenlijk heel letterlijk opvatten van het gaat over kleur of de betekenis van kleur. Maar ook kleur bekennen in de zin van wie ben je als kunstenaar? En dat je dat ook laat zien. Dus het is een thema wat vrij breed kan worden opgevat.
1: Ja, neem ons eens mee. Wat voor kunst zoeken jullie? Je zegt al, verras ons, hè?
3: Zeker, ja. Het is wat dat aangaat, niet een gesloten wereld, maar wij zijn echt heel erg benieuwd naar al die makers in Nederland. Wie zijn dat nou en vertel jouw verhaal. Dus daar hebben we niet heel erg vast om in de kaders van het moet per se een schilderij of een tekening of foto zijn, maar inderdaad juist verras ons maar van wat maak je precies. En dat kan echt van alles zijn. Het maakt ook niet zo heel veel uit welk materiaal dat je gebruikt of wat voor vorm je het giet. Er is dan een aantal richtlijnen, omdat we wel beperkt in de ruimte zitten. Dus kunstwerken van 6 bij 10 meter, dat gaat helaas niet passen.
1: Nee,
3: maar verder is het wel echt inderdaad van. We hebben niet heel vast omlijnde ideeën met wat wel en niet kan, zolang het maar beeldende kunst is en jij als vrije tijdsmaker een verhaal ermee wil vertellen. We zijn juist op zoek naar die rijkdom van. Van vrije tijdsmakers. Daar zitten echt heel veel mooie verrassingen in die waar wij ook niet de regie op willen voeren überhaupt, maar ook helemaal niet op kunnen voeren. Dus het is inderdaad echt van, schroom je niet of voel niet die drempel van, is het wel goed genoeg of ben ik wel goed genoeg? Want dat, nou ja, van de eerste uitzendingen, of de eerste editie zeg maar, de inzendingen die daarop binnenkwamen, daar zijn we echt door stuk voor stuk echt door verrast. Dus het is oprecht, als je denkt, is het iets voor mij? Ja, stuur alsjeblieft werk op, want het is zeker iets voor iedereen.
1: Ja, nou, als mensen dat dan doen, ze sturen wat in, het komt bij jullie binnen of komt bij de jury binnen, wat gebeurt er dan?
3: Nou, dan gaat inderdaad een jury zich uiteindelijk over de eindselectie buigen. Dus het is een super moeilijk proces, want wat ik al zei, het liefst zou je eigenlijk bewijzen van bijna alles willen tonen.
1: Ja.
3: Dat gaat niet. Dus er wordt een selectie gemaakt, daarbij kijken we dus naar het thema van kleur bekennen en jouw interpretatie daarvan. Maar er is ook nog een aantal vragen waar de jury zich over buigt, van in welke mate raakt het werk jou? Of, daar is nog een aantal soort verdiepende vragen, die kun je ook allemaal vinden op museumarnhem.nl/maak. Als je je aan wil melden, staat het allemaal op een rij.
1: Mm-hmm.
3: En op basis daarvan gaat de jury dus in conclave en maakt een eindselectie. En die eindselectie is dan vanaf november in Museum Arnhem te zien.
1: Ja, dat lijkt me nogal een klus. Als je 1000 dingen krijgt en je moet er 50 uit gaan kiezen.
3: Nee, ja, dat is dus ook echt. Ja. Ja, ik ben blij dat ik niet in de jury zit, laat ik het zo zeggen. Want dat is nogal een dobber. Maar we hebben heel vakkundige mensen gevonden die daar echt een goed oordeel over weten te vellen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat er weer een supermooie tentoonstelling uit voortkomt.
1: Voor de tweede maaktentoonstelling in het Museum Arnhem kun je je tot en met 16 augustus aanmelden. Mocht je nou wat hebben, op de plank hebben liggen of nog bezig zijn met iets. Op de site van Museum Arnhem lees je waar je kunst aan moet voldoen. En zie je ook de vragen die de jury krijgt. Waar de jury zich over gaat buigen als dat kunstwerk voor hun neuzen terechtkomt. Op de site van Museum Arnhem. Kirsten Doornbos van het museum, dank en heel veel succes alvast met de tentoonstelling.
3: Dankjewel.

Tony Esposito. Beetje zomer, dat mag wel. Papa Chico hier op Connect. Kijk op de samenleving. Nou, tot zover het eerste uur. We gaan richting nieuws en reclame van 8 uur. Daarna zijn we terug. Nou, wat gaan we dan doen? We hebben de kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegering gaat de regio door voor allerlei initiatief. En deze maand spreekt ze met Natasja Jansen over bodemliefde in Giesbeek. Ze hebben onder meer een verkoopautomaat met verse groenten. Nou, meer hoor je na het nieuws. Verder ook cabaret en wat berichtjes uit Midden-Gelderland. Tot zo.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
4: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: lijkt wel een beetje op een kerstliedje met al die bellen, hoorde je ze? Blondie was dat en Maria.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: Goedenavond, welkom terug. Zometeen hebben we de kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegerink is onze razende reporter en gaat de hele regio door voor allerlei initiatieven. En deze maand spreekt ze met Natasja Jansen over bodemliefde in Giesbeek. En daar staat liefde voor de bodem centraal. Logisch. Verder hebben we ook cabaret van Pieter Derks. Hij komt uit onze provincie en wat berichtjes uit Midden-Gelderland. Tot 9 uur is dit Kijk op de Samenleving met Martin Meerleveld achter de knoppen en Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie.

0: de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Natasja Jansen van Bodemliefde in Giezebeek. En we zitten hier in een grote oude boerderij, in schuur, opslag, weet ik wat allemaal. En we hebben net door het hele land en door het land, het bebouwde land, het groenteland, het veld gelopen. Maar goed, nu moeten we even binnen zitten en vertellen. Bodemliefde. Wat is bodemliefde? Vertel het mij even, behalve dat het liefde voor de bodem is natuurlijk. Hè? Maar goed, dit betekent iets anders.
2: Ja, bodemliefde is dus een biologische tuinderij. Hmm. Wij telen dus op biologische wijze. We zijn niet biologisch gecertificeerd. Maar het betekent wel dat we volgens de principes van de biologische teelt werken. Hmm. We gebruiken dus geen kunstmatige...
1: voedingsstoffen.
2: Meststoffen. We gebruiken ook geen synthetische pesticiden. Hmm. Bodemliefde, het woord zegt het eigenlijk een beetje.
1: Ja,
2: bij ons staat echt de bodem centraal.
1: Ja. En dat hoort natuurlijk ook bij Eikelkamp, hè?
2: Ja.
1: Denk ik.
2: Ja.
1: Toch,
2: dat is een stukje...
1: Het is niet voor niks dat het ook op hun terrein is, zeg maar.
2: Ja. Want Fonds Eikelkamp is eigenlijk zeg maar de tuinderij hier gestart. Vanuit het bodemonderzoek wat ze eigenlijk doen vanuit Royal Eikelkamp.
1: Ja.
2: Daar doen ze heel veel grondboren, boringen, allerlei kwaliteitsmetingen van... gebouwen, structuren,
1: all over the world, volgens mij.
2: De hele wereld heen. Yeah. En Fons die wilde een aantal jaren geleden ook weten van... maar hoe zit het nou met die bodem? Niet alleen zeg maar chemisch en technisch die bodem benaderen... maar ook wat zit er nou eigenlijk in? En kwam dus eigenlijk aan het kijken door een microscoop... wat er aan bodemleven is. En dan kom je een hele wereld tegen aan...
1: Dat is wel wat leuk.
2: Wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
2: Van daaruit eigenlijk ook zeg maar zijn we de tuinderij is destijds opgestart om te kijken van hoe kun je de bodemkwaliteit verbeteren, hoe kan je de structuur verbeteren, wat doet dat maar ook op het klimaat, wat doet dat op structuren, op gebouwen, maar ook wat doet het op je vegetatie, op de planten,
1: want voor mij een van de bekende dingen is dan wisselteelt. He, dat benadrukte je net ook toen we door de tuinderij liepen. En weet je hoe belangrijk dat is en hoe essentieel eigenlijk voor de groei en de bloei. Hè? Precies. Ja. En dus in die zin, er is niet echt een wetenschappelijk onderzoek, maar eigenlijk is wel het gebruik van het land wetenschappelijk onderbouwd, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. En er wordt natuurlijk ook nog mee, daarin zijn we ook nog lerende.
1: Ja?
2: En,
1: bijvoorbeeld?
2: Met de verschillende zeg maar, methodes die je toepast. We hebben hier bijvoorbeeld een circle farm.
1: Ja.
2: Daarbij gaan we met behulp van een draaiende arm. Zeg maar, wordt er geteeld in stroken.
1: Ja.
2: Maar die stroken die zijn dan opgedeeld in cirkels.
1: Ja.
2: Van een kleine cirkel tot aan grote cirkels. En dan heb je in het midden staat er een metalen arm. Die ronddraait over de groentebedden heen.
1: Ja. Ja.
2: Waarbij dus verschillende... bewerkingsgereedschappen eraan kan hangen. Daar hangt er onder andere een bedje op. Dus je ligt als het ware op, op die circle farm aan die arm.
1: Echt,
2: en dan kan je zeggen, dan hoef je niet op de bedden te staan. Dat ding draait rond. Je kunt jezelf bedienen.
1: Ja.
2: Je kunt wieden, je kunt zaaien en je kunt oosten.
1: Ja. Dat is dus een enorm monitoringbeleid eigenlijk hier.
2: Ja, en dat is echt een van die dingen die experimenteel zijn. In die zin, die worden hier uitgetest.
1: Ja.
2: Nou, er zitten natuurlijk ook nadelen aan.
1: Kan dus, niet anders, denk ik.
2: Ja, je komt dan van alles tegen. Dus de ene kant denken van, oh, dat werkt heel mooi. Aan de andere kant bijvoorbeeld, ja, je kan niet alle soorten gewassen. Want die arm die heeft een bepaalde hoogte.
1: Oh, okay, ja.
2: En je moet wel gewassen hebben, zeg maar, die ongeveer onder die arm passen.
1: Natuurlijk, ja. Want
2: anders
1: dan, nee, ja, anders werkt het niet. Nee.
2: Anders dan werkt het niet.
1: Nee, precies.
2: Maar ja, dat is een van die dingen. Ja. Dan hebben we, zeg maar, wat wij noemen de no-dig garden.
1: Oh,
2: dat is een, dat is de productieve tuin. Dat is het gedeelte waar we echt met een systeem werken, waarbij de bodem dus niet gekeerd wordt.
1: No-dig, ja, natuurlijk.
2: Ja. Niet-kerende bewerkingsmethode. En dat betekent dus ook dat je de verschillende bodemlagen zoveel mogelijk intact laat. Omdat anders, zeg maar, als de bodemlagen door elkaar komen, dan krijg je ook dat de verschillende bacteriën door elkaar gehusseld worden. Yeah. Bacteriën die lager in de bodemlagen zitten, als je die naar boven gaat halen, die overleven daar niet. Waardoor eigenlijk de kwaliteit minder wordt.
1: Dat weten we dan toch weinig eigenlijk van dat bodemleven. We doen altijd maar wat. Ja, ongelooflijk.
2: En de, die, zeg maar, de onderzoeken naar het bodemleven, wat ze hier bij onder andere Soy Valley doen. Die zijn er ook heel erg om gericht om te kijken van wat zit er in de bodem, hoe beweegt zich dat, wat voor functie heeft het.
1: Ja.
2: En dat wordt ook verder heel erg verder doorontwikkeld.
1: Ja, ja,
2: met methodes om dat inzichtelijk te maken.
1: Ja, ja. Ja. Maar goed, in het verlengde daarvan werken jullie er dus zoveel mogelijk mee.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja,
2: zij komen ook regelmatig bodemmonsters afnemen bij ons om, om dat weer verder te onderzoeken.
1: Ja. En hoeveel mensen werken er eigenlijk hier op de tuinderij, wou ik zeggen?
2: Oh,
1: dat is natuurlijk niet, maar...
2: Nou ja. We hebben momenteel, en ik ben de laatste die erbij gekomen is, maar er zijn drie tuinders in dienst.
1: Ja.
2: En we hebben iemand voor de warme compost.
1: Oh.
2: Daar kan ik ze ook nog wel even over vertellen.
1: Ja, ja.
2: En die de kippen doet. We hebben een mobiele kippenkar.
1: Oh, die kippen mogen vrij overal rondlopen. Nee hoor.
2: Ja, min of meer.
1: Ja, ja, ja.
2: Zeg maar het belangrijkste van de mobiele kippenkar, dus eigenlijk het systeem, is dat ze iedere keer een nieuw stukje gras krijgen.
1: Ja,
2: dus per week wordt er, zeg maar, de hele buitenren verplaatst naar een nieuw stukje gras. Een nieuw stukje grond. Waar dus weer nieuwe verse...
1: mest, waarschijnlijk. Sorry.
2: Ja, ook een beetje mest, maar voornamelijk voedingsstoffen te vinden is. Alles van wormpjes, dieren, insecten zitten daar natuurlijk weer vers in. Het gras is vers. Doordat die kippen, zeg maar, scharrelen en pikken, ze hebben ze ook nog een beetje bodembewerking, brengen ze teweeg.
1: Ja.
2: Nou ja, en dan heb je gezegd, ze poepen. Dus je hebt mooie kippenmest, zeg maar, als daar ook weer
1: En blijven die stukken land ook voor de kippen? Of doen jullie er daarna ook nog wat anders mee?
2: Nee, ze blijven in principe voor de kippen. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, zeg maar. Als die kippenren maar iedere week verzet wordt of zo.
1: Ja, ja.
2: En we laten dan het stukje waar ze geweest zijn. Weet je, die gaat dan naar een week of 8 of zo. Dan komt die ook weer, komt weer op dat stukje terecht. En dan is dat voldoende...
1: Ja, voor het herstel.
2: Ja, hersteld.
1: Ja, ja.
2: Voor de kippen.
1: Ja, ja, dus dat gebeurt ook nog.
2: Ja.
1: Er gebeurt van alles en meer dan...
2: Ja.
1: Ik zomaar... En dan kweken jullie dus ook nog en passant voor bezoekers, voor... klanten met een groentepakket en zo?
2: Ja, we hebben abonnees.
1: Ja, ja, precies.
2: Daar mensen kunnen bij ons een groentepakket afnemen.
1: Ja, ja, ja. En ik hoorde dat er zelfs verschillende gradaties zijn, hè, voor weinig, meer en veel.
2: Ja,
1: afname.
2: Ja, klein, middel en een groot pakket.
1: Zo,
2: bij de klein krijg je 5 groenten, bij de middel is het 6 groenten en bij de grote pakketten zitten 7 verschillende groenten in.
1: Ja.
2: En dan wordt wekelijks kunnen mensen dat komen afhalen hier bij ons op de tuinderij.
1: Ja. En heel veel vrijwilligers, want ik zag ook zoiets van oproep voor nog meer vrijwilligers, graag.
2: Ja. Want een tuinderij als deze...
1: Hoe groot is die? Ja, vertel eens even.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Volgens mij nog maar 2 hectare.
1: Oké, nou goed. Ongeveer.
2: Maar ja, we hebben, ik kan zeg maar de productieve tuin alleen al... dat is even kijken hoor, dat is... 600 vierkante meter aan puur teelt oppervlak. Yeah. Daar komen dan nog de kassen bij, komt de strokenteelt bij.
1: Hmm. Wat gebeurt er in de strokenteelt?
2: De strokenteelt is eigenlijk een beetje testgrond voor de agrarische landbouw.
1: Oh.
2: En dan
1: de
2: biologische agrarische landbouw. Yeah. De akkerbouw is eigenlijk op grotere schaal.
1: Ja.
2: En in plaats van de conventionele die monoculturen heeft, dat is allemaal van één gewas een heel veld vol.
1: Ja.
2: Telen wij daar dus zeg maar verschillende gewassen in lange stroken van 60 meter.
1: Ja. Ja.
2: En doordat je verschillende soorten gewassen bij elkaar hebt, krijg je ook weer een diversiteit die een hele hoop diversiteit aan natuur oplevert.
1: Ja.
2: Dus het trekt verschillende soorten insecten, vogels, zeg maar nuttige insecten aan, waardoor ook planten beter groeien. Plus dat de bodem ook weer een benodigde variatie heeft.
1: Ja.
2: En ook op de strokenteelt passen we dat vruchtwisselingsschema toe.
1: Ja.
2: Dus dat weer per seizoen de gewassen van strook naar strook verhuizen. Ja. En dus niet jarenlang op hetzelfde...
1: Nee, precies, en de grond uitput vervolgens.
2: Grond put uit. Ja, en anders heb je heel erg snel kans op... dat bepaalde aaltjes en schadelijke plagen zeg maar de overhand gaan nemen.
1: Merk je dat er vanuit de omgeving of verder gewijderde omgeving belangstelling is hiervoor? Mensen, boeren, tuinders komen?
2: Er wordt veel samengewerkt met de Universiteit Wageningen. Dus die van daaruit zeg maar... Fons komt regelmatig met allerlei klanten van allerlei bedrijven.
1: Oh, leuk. Ja, fantastisch.
2: Door de
1: Dus het komt gewoon via hem. Komt dat binnen.
2: Ja.
1: Geweldig. Ja. Ik was ook echt helemaal fantastisch verbaasd toen ik dan eerst een interview met Fons had.
2: Ja.
1: Dat ik dacht... En dit gebeurt allemaal in mijn achtertuin. Weet je wel, zo van achtertuin een beetje overdreven gezegd. Maar goed, weet je wel, dus het is 10 minuten rijden bij mij vandaan. En dan gebeurt dit allemaal. Wauw, wat is dat fantastisch.
2: Ja,
1: leuk hoor. Vertel nog eventjes wanneer mensen kunnen komen kijken in de tuin. Vooral een abonnement nemen.
2: We hebben dus een boerderijwinkeltje. Daarin verkopen we uitsluitend zeg maar onze gewassen en producten van de tuinderij zelf. En we zijn geopend op woensdag van 4 tot 6 en zaterdag van 10 tot 1. En binnen die periode kunnen mensen ook met alle plezier een rondleiding krijgen door de tuin. En als je even een kijkje wil nemen en denkt van goh, nou interessant.
1: Dan kan dat. Nou, dat vind ik dus een mooie afsluiting eigenlijk voor dit interview. Ontzettend hartelijk bedankt. En wordt vervolgd, zou ik bijna zeggen. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Hartstikke leuk.

0: Voor iedereen die op dit moment in zijn auto zit, drive safe. Dat waren Miles Smith en Niall Horan.
1: Mijn beroep is grappenmaker, men noemt het ook al cabaretier. Volgens een zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet over taboes die er heersen in de samenleving. Voorbeeld, ik heb mijn vrouw al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie.
2: Kijk op de samenleving, cabaret.
0: Ja, een beetje een zwarte kijk op de samenleving van Herman Vinkers, zou je zeggen. Laten we eens even naar een andere cabaretier gaan. Want vandaag was de gast van de week Marieke van Kessel over de Gelderse dag op zaterdag 26 september. En in dat geval kiezen wij voor een Gelderse cabaretier. En een van de beroemdste, dat is de Nijmegenaar en Pieter Derks. En hij heeft het vandaag over de natuur, of misschien ook wel niet.
3: Ik ga het vanavond niet heel veel over het milieu hebben. De voorstelling heet Van Nature, maar het wordt geen avond over hoe slecht het met de aarde gaat en dat wij dat moeten redden. We gaan hartstikke goed met de aarde en we kunnen er toch niet redden. Dus daar gaan we ons ook niet altijd druk om maken. Kijk, die aarde, dat is het mooie van de aarde, vind ik. Dat verandert de hele tijd. Er is geen wet die voorschrijft hoe de natuur of de aarde eruit zou moeten zien. Dat verandert gewoon. En ja, op een gegeven moment waren er dinosaurussen. Nou, dat ging prima. Dan kwam er een steen langs. Boef, dinosaurussen weg. Nou, dan ging het weer een tijdje door. Kwamen er mensen. Nou, dan gaat er ook weer iets gebeuren. Dan boef, alle mensen weg. En dan komt er weer iets anders. Dat is het mooie van die aarde. Het maakt die aarde niet uit wat er op het oppervlak gebeurt. En al zou er iets misgaan, echt iets grondig misgaan met die aarde, ja, dan hebben wij natuurlijk ook geen enkele invloed op dat hele systeem. Wij zijn er onderdeel van. Dat denken we altijd, dat wij dat kunnen regelen. Ja, dat is hoe wij natuur aanpakken. Hè. Wij maken natuurbeleid en dat gaan we dan handhaven. Dan gaan we zorgen dat de natuur zich aan ons beleid houdt. Ja, dus dan maken we een natuurgebied en dan zetten we een hek omheen, dat de natuur er niet uit kan, anders wordt het een rommeltje. En dan maken we een mooie oversteekplek bij de A12, dat ze kunnen oversteken in de natuur. Hè. En dan gaan we herten tellen. Als er dan te veel herten zijn, schieten we er een paar af, want het moet wel een beetje natuurlijk blijven allemaal. We hebben gewoon op papier vastgelegd hoe het eruit moet zien. En zo gaan we het doen. We hebben dierentuinen. Er zit gewoon soort bij soort. Dat is helemaal handig. Gewoon overzichtelijk. Gewoon keurig gesorteerd. En als er dan een girafje te veel is, nou, dan kun je hem aan de leeuwen voeren. En dan hou je op die manier het hele systeem weer een beetje in balans. Dat was in Kopenhagen laatst, hè, met het girafje. Best zielig verhaal. Het was een gezonde giraf. Mensen waren bang voor inteelt. Dus ja, hij moest worden afgemaakt. Dat is dan blijkbaar de consequentie. Maar wel blij dat de directeur van die dierentuin nooit burgemeester op Urk is geweest. Of iets. Wellicht enige praktische problemen ondervonden. Nee, maar het tekent voor mij een beetje hoe wij met die natuur omgaan. Dat wij dat altijd willen regelen en organiseren. En dat lukt gewoon nooit. En dat vind ik heerlijk om te zien. Je hebt bijvoorbeeld in dierentuinen, in Nederland ook, in Emmen. Dat is een heel treffend voorbeeld. In Emmen, in de dierentuin, hadden ze een tijd geleden een neushoornmannetje, Cousini. Die woont daar nog steeds. En het personeel van die dierentuin had bedacht van, nou, weet je wat? Wij gaan eens een vrouwtje regelen voor Cousini. Want zo gaat dat in de neushoornbusiness. Daar regel je vrouwtjes. Dat is een beetje schimmig gezien. Maar goed, je kan niet 100 neushoorns bij elkaar zetten en zeggen, joh, zoek er eentje uit. En dat is bij mensen de normale gang van zaken natuurlijk. Je ze met z'n allen in een kroeg zet en nou goed, je voert er eentje dronken, je neemt hem mee naar huis en dat is het dan voor 40 jaar. Maar of ben ik de enige? Nee, maar nou ja, dat is bij neushoorns is dat gewoon anders. En bovendien, neushoorns zijn bijna blind, die zien heel weinig, dus ze beklimmen maar wat. Dus je moet dat een beetje in de gaten houden. In elke dierentuin hebben ze dan iemand die gaat over het fokprogramma. Ja, dus ze vliegen vrouwtjes in om het met zo'n mannetje te doen. En daar is iemand verantwoordelijk voor. Ja, zijn werk is gewoon zorgen dat een vrouwtje... Nou, een soort pimp is hij eigenlijk. Gewoon elke dierentuin heeft een pimp, zo moet je het zien. En die zorgt dat de hoes en de bitches van over de hele wereld bij de goede motherfucker in de crib komen. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Hele moderne bedrijfsvoering. Dus in Emmen hebben ze ook een pimp. En die ging op zoek naar een vrouwtje voor Cousini. En wat doe je als je op zoek gaat naar een bitch? He, als je op zoek gaat naar een neus, ho, he, dan ga je een beetje... Nou ja, een beetje de natuur in. Je trekt de safari-kloffie aan, je stapt in een jeep. Je gaat rijden naar de ruige plekken van deze planeet. Daar waar de neushoornvrouwtjes nog wild en naakt over de steppen dartelen. En dat was met die date. Hij ging naar alle ruige plekken die hij kende. Hij ging naar de Veluwe, naar de Oostvaardersplassen, naar de Drunense hei. En uiteindelijk kwam hij terecht in Dierenpark Amersfoort. Het Jabjum van de rhinocerossen, mogen we. Ja, vergis je niet. Daar zitten ze gewoon in hokjes op een rijtje. Daar kun je ze uitzoeken. En er zat één vrouwtje bij. Zara. Zara met een Z. Neushoornvrouwtje met een vrij succesvol kledingbedrijf ook. En, nou ja, Zara had een beetje het probleem dat heel veel neushoornvrouwtjes hebben. Succesvol in de zaken. maar ongelukkig in de liefde. Ja, heel zielig. Een eenzaam bonzend neushoornhartje, hunkerend naar liefde en genegenheid en gewoon een keer een tedere aanraking, maar verscholen onder dat grote, dikke, logge, grijze panzer van ogenschijnlijke ondoordringbaarheid. En hij dacht, dit is het perfecte vrouwtje voor Cousini. En zoals dat dan gaat, ze werd in een container geladen, op een vrachtwagen gezet en meegenomen naar Emmen. En onderweg werd ze helemaal verzorgd. En ze werd helemaal klaargemaakt voor de ontmoeting. Wordt een beetje opgeflufft allemaal, een beetje bijgeborsteld. En de honger werd een beetje opgeveild. De lippen kregen een mooi glosje. En ze kregen een Brazilian wax onderlangs. Dat het gewoon even lekker, ja, lekker fris was allemaal. En zo werd ze met container en al naar Emmen gereden. En zo in het verblijf van Cousini neergezet. En de deuren van de container zwaaiden open. En daar stapte Zara in een bleek lentezonnetje het leven van Cousini binnen. En Cousini stond hier verderop en die stond niks vermoedend, gewoon een beetje in zijn verblijf om zich heen te kijken, zoals hij dat al 20 jaar deed. En op een bepaald moment rookte hij ineens iets. Ineens werd hij bevangen door de odeur van, ja, van, ja, nou ja, van een neushoorn die 24 uur in een container heeft gezeten. Vrij penetrante lucht, maar daar zaten hormonen bij en oestrogenen en feromonen. Allemaal dingen die je moeilijk thuis kon brengen, maar hij voelde gewoon, er is een vrouwtje. En er kwam iets in hem los, wat al 20 jaar vast zat. Hij begon een beetje bronstig te worden, hij begon een beetje te hobbelen ook. Een beetje dat rare hobbelen wat neushoorns doen, je kent dat wel. Een beetje dat onhandige rare, je ziet wel eens iets heel raar hobbelen, meestal is het dan een neushoorn. Het is altijd een beetje dat rare, toch, dat die schouderbladen niks te maken hebben met wat er hier gebeurt. Een soort onafhankelijk bewegende, ik kan het niet precies nadoen, maar dit is ongeveer hoe je het voor je moet zien. Zo hommelde hij in de richting van Zara, steeds harder. En hij wist niks van de verwachtingen die er waren. Van de druk die op zijn schouders rustte, want ze hadden plannen met dit stel. De directie stond ook toe te kijken op een klein verhogentje. Die hadden al meteen wat sponsoren uitgenodigd voor dit heugelijke moment. En er was champagne, er waren bitterballen. Daarnaast stond ook de marketingafdeling van de dierentuin. Met even foto's te maken, druk te twitteren met hekje dierentuin. Want dan, ja, dierentuin zonder hekje, dat is sowieso chaos natuurlijk. Want ze wilden. Het idee was dat dit showbizpaar van Emma zou worden. Dat de mensen naar de dierentuin zouden stromen om dit society koppel live te komen bekijken. Ze zouden verliefd worden. En dan hadden ze een heel plan voor de publiciteit. Dan zouden ze dat als rolletje bij Albert Verlinde brengen. En dan zouden ze trouwen. Dat werd verkocht in shownieuws. En dan zouden ze een kindje krijgen. En dan zou zij op een gegeven moment de ziekte krijgen. Die zou ze overwinnen. Hij zou haar op oudjesavond in elkaar slaan. Ze zouden uit elkaar gaan. Weer bij elkaar. Weer uit elkaar. Hij zou met haar beste vriendin gaan. Zij met een Fransman. Ruzie over de vrachtdij. Nou, hij zou naar een dierentuin in Duitsland verkassen. De hele scenario was al geregeld. Kon niet misgaan. Mocht het misgaan, was er nog een plan B met een hotelletje in Maastricht en de burgemeester, maar dat was waarschijnlijk niet zo. Dit moest wel lukken. Maar Cousini wist er niks van. Cousini hobbelde gewoon alleen maar in de richting van zijn vrouwtje. Steeds wilder. En hij vergat langzaam alles om zich heen. Hij vergat waar hij was. Hij vergat hoe lang hij daar al opgesloten zat. Hij vergat hoe hij heette. Waar hij sowieso geen flauw idee van had. Want stond een bordje, maar dat kon hij niet lezen. Hij hobbelde. Hij hobbelde steeds harder. En langzaam hoorde hij ook niks meer. En zag hij niks. Hij rook niet eens meer. Hij voelde alleen nog maar. Hij was instinct. Hij deed wat de natuur hem ingaf te doen. En hij ging harder. Steeds woester. Zijn hoofd ging omlaag. Zijn horen ging fier en mannelijk vooruit. Hij maakte zich een beetje breed en een beetje bronzig om indruk te maken op zijn vrouwtje. Kijk eens hoe geil dit eruit ziet. Zo hongerig. In de richting van Zara. Steeds harder. Steeds wilder. Recht op zijn doel af. Hij was oer. Hij werd zijn drift. En zonder ook nog maar één woord aan vuil te maken, rende hij naar naartoe. Stormde hij op Zara af. En ramde hij er vol in de flanken terug de container in. Hij moest er niet. Hij dacht, ja, dat is allemaal leuk, zo'n vrouwtje. Hè? Maar dan moet ik mijn hok gaan schoonhouden en s'avonds op tijd binnenwezen, zeker. Nou, geen zin in. Bovendien, woensdagavond is het altijd kaarten bij de kamelen. Dat zal dan ook wel niet meer kunnen. Zeik. Hij zat er gewoon niet op te wachten. Is toch heerlijk? Vind ik echt heel fijn dat wij dat dus helemaal kunnen verzinnen en in scène kunnen zetten. Maar als de natuur niet wil dat het gebeurt, dat het dan gewoon niet doorgaat. Come on.

0: Spinners op Connect en Working My Way Back to You, babe. Het is 9:15 geweest.
1: Kijk op de samenleving Infotheek.
0: Tijd voor wat berichtjes hier uit de regio. De Arnhemse afdeling van de stichting Walk of Life zoekt vrijwilligers die het levensverhaal willen optekenen van mensen zonder sociaal netwerk. De verhalen zijn bedoeld voor het moment waarop iemand zonder netwerk overlijdt. Begrafenisondernemers en geestelijk verzorgers kunnen dan toch iets vertellen over het leven en het karakter van de overledene. De stichting bewaart deze verhalen ook in een databank en in stadsarchieven, zodat historici ze later ook kunnen gebruiken. Walk of Life is door het hele land actief, ook in Arnhem. En de Arnhemse afdeling bestaat nu uit 3 mensen, maar heeft behoefte aan versterking. Nieuwe vrijwilligers krijgen eerst een gesprek en daarna een training. En aanmelden en meer informatie kunt u krijgen via contact@walkoflife.nu.
2: De Stichting Gelders Landschap en Kastelen organiseert aanstaande woensdag 12 augustus van 10:00 ochtends tot 12:00 ongeveer een wandeling over het landgoed Duno. Het landgoed tussen Doorwerth en Heveadorp ligt op een stuwwal aan de Nederrijn. En het heuvelachtige landschap is ook van cultuurhistorische waarde vanwege allerlei overblijfselen. Bijvoorbeeld de Hunneschans, de middeleeuwse ringwalburcht, de Dunobrug en het Kaskadedal. Tijdens de wandeling vertelt de boswachter over de rijke cultuur en de natuur op het landgoed. De wandeling begint aan de oude Oosterbeekse weg tussen Oosterbeek en Doorwerth. En vanwege de onverharde paden is deze wandeling minder geschikt voor mensen die wat minder mobiel zijn. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dat kan u doen via de website van Gelders Landschap en Kastelen.
0: Klimmendaal Revalidatiespecialisten organiseert vanaf 2 september een training rolstoelvaardigheid en sport. Dat doet Klimmendaal samen met Uniek Sporten en Basketball Experience Nederland. De training is bedoeld voor mensen uit Arnhem en omgeving met een handbewogen rolstoel. Zij kunnen in 5 bijeenkomsten leren hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van een rolstoel met als doel meer zelfstandigheid, meer plezier in bewegen en contact met andere rolstoelgebruikers. Voor info en aanmelden kunt u mailen naar j.harteman@unieksporten.nl, maar googelen op Uniek Sporten en de rolstoelvaardigheidstraining, dat werkt ook.
2: Dan Alzheimer Café Lingewaard vertoont op woensdag 12 augustus de film Supernova in de protestantse kerk van Huissen. De film gaat over het stel Sam en Tusker die in een camper door Engeland trekken. Het is een bijzondere vakantie, want Tusker heeft dementie. Tijdens de reis door het verleden worden geheimen onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt helaas geen vanzelfsprekende oplossingen meer. Kortom, de film gaat over liefde in de schaduw van een ingrijpende ziekte, dementie dus. De film begint om 19:30 en de toegang is gratis, maar wilt u zich wel even van tevoren aanmelden? En dat kan via lingewaard@alzheimervrijwilligers.nl.
0: En tot slot een berichtje voor u misschien de auto instapt of het al gedaan hebt en tegen hekken bent aangereden en dus om moest rijden. De Westervoortse brug is vanaf vandaag maandicht voor gemotoriseerd

was Yesterday. En dat was ook Kijk op de Samenleving van 10 augustus. Kijken we nog eventjes terug op onze uitzending. We begonnen met als gast van de week Marieke van Kessel. Zij is de projectleider van namens de provincie Gelderland van de Gelderse Dag. En als u wil meedoen als particulier, dan kunt u zich nog tot net kort voor die dag op 26 september daarvoor aanmelden. Maar wilt u als organisatie of instelling of wat dan ook met uw activiteit meedoen, dan is de sluitingsdatum wel 16 augustus en dan kan de organisatie er weer mee verder. Kijkt u voor meer informatie of u aanmelden op de website van de Gelderse Dag. Zoals gezegd, op zaterdag 26 september. Wij hadden de pennenstreken van Trudy Korthuis en we hadden ook weer aandacht voor Museum Arnhem. U kunt nog tot het weekend uw kunstwerken insturen. En Tristan die sprak daarover met Kirsten Doornbos van het museum. In het tweede uur de kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegink sprak met Natasja Jansen over bodemliefde. Een grote groentetuin op het terrein van Royal Eikelkamp in Groesbeek. Voor de rest hoorde u een stukje cabaret met Pieter Derksen en de Infotheek. Dit programma werd vandaag gemaakt door Tristan Scholte, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. Ik wens u namens het team van vanavond nog een heel fijne avond, een goede week. Mocht u nog op vakantie gaan, dan ook natuurlijk een fijne vakantie. En houdt u het vooral cool. Tot volgende week.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. En de 75 meter lange zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect.
1: Connect. Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sawadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.
1: Cover my tracks, I can't pay.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. De reisorganisatie Sawadee heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.